0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse reis door de tijd. Op 1 mei 2018 is Catherine de Bolle de eerste vrouw en de eerste Belg aan de top van de Europese politiedienst Europol. Dat is het Europese samenwerkingsverband van politiediensten en het telt 800 medewerkers. De Bolle was eerder al de eerste vrouwelijke en ook jongste commissaris-generaal van de federale politie in ons land. In de Stuiverstraat aan het station Brussel Centraal komen twee brandweermannen om bij een bomauto van de CCC. Het waren ook de enige twee doden van de 14 aanslagen in 1984 en 1985 van de Belgisch linkse terreurorganisatie Cellule Communiste Combattante van Pierre Caret. De CCC had het gemunt op de bourgeoisie en het kapitaal en voerde een klassenstrijd met het communisme en het proletariaat van Karl Marx als ideologie. Bij de aanslagen van de CCC vielen geen doden omdat ze hun aanslagen aankondigden, behalve dan de twee brandweermannen op 1 mei 1985. Op 1 mei 1985 lagen er in de Stuiverstraat pamfletten op de grond die waarschuwden dat een auto zou ontploffen. De CCC had ook de Rijkswacht verwittigd, maar die verhad om de brandweer te waarschuwen. Twee brandweermannen kwamen om het leven toen de bomauto in de Stuiverstraat ontplofte. Eind 1985 werden vier leden van de CCC opgepakt en kwam er een einde aan de Belgische terreurorganisatie. Dit is voorpagina nieuws op 1 mei 2023. Luca Bressel schrijft geschiedenis met een eerste Belgische wereldtitel in het snooker. Hij won de finale met 18-15 van viervoudig wereldkampioen Mark Selby. De offensieve alles-of-niets-stijl van Bressel stond in schril contrast met de verdedigende en tactische uitgekiende aanpak van Mark Selby. Luca Bressel is de eerste Europeaan van het vasteland ooit die de wereldtitel snooker verovert. Op 1 mei 1994 verongelukt Formule 1-piloot Ayrton Senna. De drievoudige wereldkampioen verongelukte tijdens de Grand Prix van San Marino. Senna miste een bocht en botste frontaal tegen een muur. Een stuk van de ophanging boorde zich als een kogel dwars door zijn helm. Zijn dood zorgde voor een hele reeks veiligheidsmaatregelen, zoals het vastankeren van de helm. Ayrton Senna werd 34. Op 1 mei 1971 opent in Tielt jeugdcafé Harlekijn in de Kortrijkstraat. Het was het tweede jeugdcafé in Tielt, maar wel het eerste kleinkunstcafé en het tweede in heel Vlaanderen. Lux Lafleur was de eerste die er optrad, maar ook Johan Verminnen, Raymond van het Groenewoud, de broers Koen en Chris de Bruyne, Jan de Wilde, Jeff van Uitsel, Wim de Kranen, Urbanus en Jules de Korte, om er maar enkele te noemen, kregen hun eerste podium in Harlekijn. Jackie van Malen was de organisator. Hij deed dit als hobby, want de boterham verdiende hij als studiemeester-opvoeder in het VTI van Deinze en daarna als productieleider-boekhouder van Theater Malperthuis. In 21 jaar Harlekijn organiseerde Jackie van Malen 247 optredens in Harlekijn, de Europahal en Zaal Movie. We herinneren ook onder meer twee keer Herman van Veen, George Moustaki, Gigi Cale, John Cale en Jonathan Richman. In 1992 sloot Harlekijn definitief de deuren. Een goederentrein ontspoort en vliegt in brand in Wetteren in 2013. 2000 mensen werden dagenlang uit hun huis gezet. Een bejaarde man kwam om het leven. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 4 mei hoor je maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: nieuws.
1: De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle geraakt gisteravond. Dat meldde de gouverneur van Limburg. De brand ontstond om iets voor 5 uur gistermiddag. Er is nog wel brandweer aanwezig om na te blussen en om te kijken of het vuur niet opnieuw aanwakkert. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel hectare er in vlammen is opgegaan. Nooit eerder ging de elektriciteitsprijs zo diep onder nul als gisteren. De prijs lag op bijna min 500 euro per megawattuur. En dat betekent dat leveranciers moeten betalen om stroom aan te leveren, terwijl consumenten betaald krijgen om stroom te verbruiken. Alleen zal slechts een klein deel van de mensen die prijs effectief gevoeld hebben. Het kwam vooral omdat het een heel zonnige dag was en er was behoorlijk wat wind. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekincident. Dat gebeurde eigenlijk dinsdag, maar het nieuws is nu pas bekend. De man raakte dus ernstig gewond. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt en aangehouden. Frans minister-president Diependalen vraagt versterking van de federale politie. Amerikaans president Trump wijst het vredesvoorstel van Iran af. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de pers. Iran deed eergisteren een tweede vredesvoorstel, nadat een eerste eerder deze week ook al werd afgekeurd. Maar ook dit voorstel blijkt dus onvoldoende. Details over het voorstel zijn er niet. Wij weten alleen dat de straat van Hormuz dicht blijft en dat we dus nog niet van alle miserie af zijn. Tennis, geen stunt voor onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Djevrev in 2 sets met 2-6 en 5-7. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Ja, eerst nog wat zon in de namiddag, felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Op de weg tussen Schuiferskapelle en Ruisseleden is donderdagnacht een automobilist met zijn bestelwagen in de gracht beland. Hij raakte lichtgewond. Rond 3 uur reed de man in de Biermanstraat in Ruisseleden richting Schuiferskapelle. Op de rechte weg week hij om een onduidelijke reden van zijn rijvak af en schoof hij aan de linkerkant van de weg in de gracht. De man raakte op het eerste zicht lichtgewond aan het gezicht. Hij werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt. Het voertuig moest getakeld worden. Op het recreatiedomein Ter Borgt in Meulebeke is de nieuwe bike trail officieel in gebruik genomen. Het gaat om een technisch hoogstaand mountainbike parcours volledig in de natuur. Een uniek project dat door een bijzondere samenwerking tot stand is gebracht. Het traject is 3,5 kilometer lang, is 100% onverhard en ligt volledig in de natuur. Tussen struiken, in het bos, over bermen, langs water, op en van de heuvels. In handen van voorzitter Francis Benoit legden 18 nieuwe brandweervrijwilligers van brandweerzone Fluvia de eed af. Dat gebeurde donderdagavond in de nieuwe brandweerkazerne op Belgique in Deerlijk. Nieuwe vrijwilligers blijven bovendien nog altijd welkom. De gemeente Zulte wil haar dienstverlening verder digitaliseren. Op vraag van gemeenteraadslid Berkan Nally wordt er onderzocht of onder andere aanvragen voor wettelijk samenwonen digitaal kunnen verlopen. Naar aanleiding van de recente beslissing van Deinze om de dienstverlening verder te digitaliseren, stelde Berkan Nally ook de vraag tijdens de gemeenteraad van Zulte. Volgens burgemeester Simon Lagrange wordt het digitaal loket al goed gebruikt. In 2025 waren er in totaal meer dan 4600 aanvragen via dat platform. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oudwest.
1: De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle geraakt gisteravond. Dat meldde de gouverneur van Limburg. De brand ontstond om iets voor 5 uur gistermiddag. Er is nog wel brandweer aanwezig om na te blussen en om te kijken of het vuur niet opnieuw aanwakkert. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel hectare er in vlammen is opgegaan. Nooit eerder ging de elektriciteitsprijs zo diep onder nul als gisteren. De prijs lag op bijna min 500 euro per megawattuur. En dat betekent dat leveranciers moeten betalen om stroom aan te leveren, terwijl consumenten betaald krijgen om stroom te verbruiken. Alleen zal slechts een klein deel van de mensen die prijs effectief gevoeld hebben. Het kwam vooral omdat het een heel zonnige dag was en er was behoorlijk wat wind. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekincident. Dat gebeurde eigenlijk dinsdag, maar het nieuws is nu pas bekend. De man raakte dus ernstig gewond. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt en aangehouden. Frans minister-president Diependalen vraagt versterking van de federale politie. Amerikaans president Trump wijst het vredesvoorstel van Iran af. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de pers. Iran deed eergisteren een tweede vredesvoorstel, nadat een eerste eerder deze week ook al werd afgekeurd. Maar ook dit voorstel blijkt dus onvoldoende. Details over het voorstel zijn er niet. Wij weten alleen dat de straat van Hormuz dicht blijft en dat we dus nog niet van alle miserie af zijn. Tennis, geen stunt voor onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Djevrev in 2 sets met 2-6 en 5-7. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Radio Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen- en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
0: De nacht van Oost-West.